Ik heb je toch vals de eerste morgen naar Praia. Sperk nou, zitten wij bij Praia op dat sint hier vierde heen. Of we beginnen naar Praia, Barbara dus. En Steve Emmers komt, Barbara Tino Kui. Oh ja, Barbara Bandera zie ik je een keer minks. Want dat is Barbara. De capitaal de Bulgarije passou por aqui com um dia antes. Sara Correia, avisa que eu cheguei e Capicua, o último mergulho. Estamos a chegar ao final desta edição de hoje do Palácio Nacional. Agora vamos ficar com Virgem Suta e esta Bárbara e Ken. Olha outra Bárbara, está a ver?